Spray basta, spray basta. Joj. Brr, tu, tu, tu. Italië Forest, Lambo Urus Orange. Blik naar voren, kijk dan voor, dus lik mijn ogen. Italië Forest.